Dance. Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week twee zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft twee reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week twee zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft twee reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week twee zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft twee reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week twee zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft twee reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week twee zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft twee reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week twee zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd, wat lijkt in te gaan op de eisen van demonstranten die al meer dan anderhalf jaar protesteren. Tijdens een bijeenkomst voor zijn aanhangers zei Vučić dat hij nog maar enkele weken president zal zijn. Zijn termijn duurt nog ongeveer een jaar, maar hij mag grondwettelijk niet deelnemen aan de volgende verkiezingen. Het dodental in Venezuela na de twee aardbevingen van donderdag is gestegen tot 1430. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez meldt dat 1200 mensen gewond zijn geraakt en 1100 mensen dakloos zijn geworden. Reddingswerkzaamheden zijn nog in volle gang. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen om te helpen. Nederland heeft twee reddingsgroepen naar het getroffen gebied gestuurd. De politie van Berlijn heeft zaterdag twee waterkanonnen ingezet om burgers af te koelen tijdens de uitzonderlijke hitte. Video's op sociale media tonen de wagens voor de Brandenburger Tor, waar agenten water over het plein sproeien. Tientallen mensen komen naar de wagens om zich te verfrissen. De waterkanonnen zijn door de stad rondgereden en hebben op meerdere pleinen gesproeid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Bij de aardbevingen zijn minstens 1430 doden gevallen en er worden nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Iran heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat 8 infrastructuurvoorzieningen van het Amerikaanse leger zijn vernietigd. De acties waren een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied. President Donald Trump dreigde met militair ingrijpen tegen Iran. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een nieuwe gezamenlijke vloot met Nederland. Het ministerie van Defensie in Nederland bevestigt de samenwerking voor de verwerving van amfibische transportschepen. Deze schepen ondersteunen militairen bij operaties op water en land. De Britten investeren meer dan 500 miljoen pond, terwijl de focus van het leger verschuift naar het hoge noorden. De plannen worden voor de NAVO-top op 17 en 18 juli gepresenteerd. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week 2 zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: underground.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

0: mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Bij de aardbevingen zijn minstens 1430 doden gevallen en er worden nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Iran heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde meldt dat 8 infrastructuurvoorzieningen van het Amerikaanse leger zijn vernietigd. De acties waren een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied. President Donald Trump dreigde met militair ingrijpen tegen Iran. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een nieuwe gezamenlijke vloot met Nederland. Het ministerie van Defensie in Nederland bevestigt de samenwerking voor de verwerving van amfibische transportschepen. Deze schepen ondersteunen militairen bij operaties op water en land. De Britten investeren meer dan 500 miljoen pond, terwijl de focus van het leger verschuift naar het hoge noorden. De plannen worden voor de NAVO-top op 17 en 18 juli gepresenteerd. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week 2 zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge.
4: Copa Mundial ha llega y ahora Abo puede score for fun. Download Buffin Mas app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group y Baton Industry Grieve gap y recibe bo sample digital con cada compra de 25 florin. Cada carchi full llenat tabo chance pa ganun Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis di Enya y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y UbiPay. Y ti mas premio banero 7 Porsche di Coiman. 25.000 fan mas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de beton industrie brieven gaat. Para mais informação, visita funmas.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Chifi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

Quinto Body Cucina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Delcy Rodríguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Bij de aardbevingen zijn minstens 1430 doden gevallen en er worden nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Iran heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde meldt dat 8 infrastructuurvoorzieningen van het Amerikaanse leger zijn vernietigd. De acties waren een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied. President Donald Trump dreigde met militair ingrijpen tegen Iran. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een nieuwe gezamenlijke vloot met Nederland. Het ministerie van Defensie in Nederland bevestigt de samenwerking voor de verwerving van amfibische transportschepen. Deze schepen ondersteunen militairen bij operaties op water en land. De Britten investeren meer dan 500 miljoen pond, terwijl de focus van het leger verschuift naar het hoge noorden. De plannen worden voor de NAVO-top op 17 en 18 juli gepresenteerd. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een televisietoespraak distantieert hij zich van zijn huidige rechtse regering die samenwerkt met extreemrechtse partijen. De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden. In Venezuela heeft zich opnieuw een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6. Dit gebeurde vlak voor de noordelijke kust, nabij La Guaira, waar eerder deze week 2 zware bevingen plaatsvonden met krachten van 7,2 en 7,5. Bij deze eerdere bevingen zijn zeker 1430 mensen omgekomen en duizenden worden nog vermist. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Hey, chi vuole i pone di Momanche? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con sticker blu. Brasa di Momanche. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio. Tursima. Assi da facile vota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e olla blu.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
4: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft tijdens een bezoek aan Irak verklaard dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. Dit volgt op vergeldingsaanvallen van de Verenigde Staten op Iran na aanvallen op schepen. Kuwait meldde 2 onderschepte ballistische raketten, terwijl in Bahrein schade aan een huis werd gerapporteerd. Araghchi benadrukte dat alleen Iran de zeestraat kan heropenen. De Nederlandse USAR-teams hebben in de eerste 24 uur van hun reddingsactie na de aardbevingen in Venezuela nog geen mensen uit ingestorte gebouwen kunnen halen. Er is geprobeerd iemand te redden, maar dat mislukte. De teams blijven zoeken naar mogelijke overlevenden, aangezien de overlevingskansen sterk afnemen na 3 dagen. Het team bestaat uit 64 mensen en 8 honden en blijft ongeveer 10 dagen actief. Ruim 1430 mensen zijn omgekomen, terwijl duizenden nog vermist worden. De Israëlische regering heeft de volkerenmoord op de Armeense bevolkingsgroep tijdens de Eerste Wereldoorlog officieel erkend. Dit initiatief kwam van minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar en is een reactie op de verslechterde relaties met Turkije. Turkije ontkent de georganiseerde volkerenmoord en spreekt van geweldsuitbarstingen. Tussen 1915 en 1916 zijn naar schatting tussen 1 en 1,5 miljoen Armeniërs omgebracht. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Bij de aardbevingen zijn minstens 1430 doden gevallen en er worden nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Iran heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde meldt dat 8 infrastructuurvoorzieningen van het Amerikaanse leger zijn vernietigd. De acties waren een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied. President Donald Trump dreigde met militair ingrijpen tegen Iran. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: paradisefm.cv.
1: Não se alegre, tu reine com paixão. Lo que ha começado como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

ontbijtje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group y Baton Industry Brieven gaat. Iris B, Bo Sample Digital, go cada compra de 25 florin. Cada kaartje, full llena, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set de parts de Coiman. 25 mil Finma's. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: Hij zit erin!
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft tijdens een bezoek aan Irak verklaard dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. Dit volgt op vergeldingsaanvallen van de Verenigde Staten op Iran na aanvallen op schepen. Kuwait meldde 2 onderschepte ballistische raketten, terwijl in Bahrein schade aan een huis werd gerapporteerd. Araghchi benadrukte dat alleen Iran de zeestraat kan heropenen. De Nederlandse USAR-teams hebben in de eerste 24 uur van hun reddingsactie na de aardbevingen in Venezuela nog geen mensen uit ingestorte gebouwen kunnen halen. Er is geprobeerd iemand te redden, maar dat mislukte. De teams blijven zoeken naar mogelijke overlevenden, aangezien de overlevingskansen sterk afnemen na 3 dagen. Het team bestaat uit 64 mensen en 8 honden en blijft ongeveer 10 dagen actief. Ruim 1430 mensen zijn omgekomen, terwijl duizenden nog vermist worden. De Israëlische regering heeft de volkerenmoord op de Armeense bevolkingsgroep tijdens de Eerste Wereldoorlog officieel erkend. Dit initiatief kwam van minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar en is een reactie op de verslechterde relaties met Turkije. Turkije ontkent de georganiseerde volkerenmoord en spreekt van geweldsuitbarstingen. Tussen 1915 en 1916 zijn naar schatting tussen 1 en 1,5 miljoen Armeniërs omgebracht. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Bij de aardbevingen zijn minstens 1430 doden gevallen en er worden nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Iran heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde meldt dat 8 infrastructuurvoorzieningen van het Amerikaanse leger zijn vernietigd. De acties waren een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied. President Donald Trump dreigde met militair ingrijpen tegen Iran. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Panda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren... een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes... en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring... Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft tijdens een bezoek aan Irak verklaard dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. Dit volgt op vergeldingsaanvallen van de Verenigde Staten op Iran na aanvallen op schepen. Kuwait meldde 2 onderschepte ballistische raketten, terwijl in Bahrein schade aan een huis werd gerapporteerd. Araghchi benadrukte dat alleen Iran de zeestraat kan heropenen. De Nederlandse USAR-teams hebben in de eerste 24 uur van hun reddingsactie na de aardbevingen in Venezuela nog geen mensen uit ingestorte gebouwen kunnen halen. Er is geprobeerd iemand te redden, maar dat mislukte. De teams blijven zoeken naar mogelijke overlevenden, aangezien de overlevingskansen sterk afnemen na 3 dagen. Het team bestaat uit 64 mensen en 8 honden en blijft ongeveer 10 dagen actief. Ruim 1430 mensen zijn omgekomen, terwijl duizenden nog vermist worden. De Israëlische regering heeft de volkerenmoord op de Armeense bevolkingsgroep tijdens de Eerste Wereldoorlog officieel erkend. Dit initiatief kwam van minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar en is een reactie op de verslechterde relaties met Turkije. Turkije ontkent de georganiseerde volkerenmoord en spreekt van geweldsuitbarstingen. Tussen 1915 en 1916 zijn naar schatting tussen 1 en 1,5 miljoen Armeniërs omgebracht. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Bij de aardbevingen zijn minstens 1430 doden gevallen en er worden nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Iran heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde meldt dat 8 infrastructuurvoorzieningen van het Amerikaanse leger zijn vernietigd. De acties waren een vergelding voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied. President Donald Trump dreigde met militair ingrijpen tegen Iran. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begin

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: paradisefm.cw.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Command the road with all

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifré ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.

Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdag 660 Oekraïnse drones zijn onderschept. Een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De Russische strijdkrachten claimen vooruitgang aan het front en hebben 2 gehuchten veroverd. UNICEF schat dat 1,8 miljoen mensen, waaronder 600.000 kinderen, humanitaire hulp nodig hebben na de zware aardbevingen in Venezuela op 24 juni. Ziekenhuizen in Caracas en de staten La Guaira, Carabobo, Aragua en Falcón hebben aanzienlijke schade opgelopen. Dit heeft gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kinderen. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort, kort na het opstijgen. Bij de crash zijn 11 mensen omgekomen, waaronder 5 instructeurs, 5 leerlingen en de piloot. Het toestel, een Pilatus, was geregistreerd in Duitsland en vervoerde een groep verplegers die voor het eerst gingen parachutespringen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, reist naar de plaats van het ongeval. Een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft tijdens een bezoek aan Irak verklaard dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. Dit volgt op vergeldingsaanvallen van de Verenigde Staten op Iran na aanvallen op schepen. Kuwait meldde 2 onderschepte ballistische raketten, terwijl in Bahrein schade aan een huis werd gerapporteerd. Araghchi benadrukte dat alleen Iran de zeestraat kan heropenen. De Nederlandse USAR-teams hebben in de eerste 24 uur van hun reddingsactie na de aardbevingen in Venezuela nog geen mensen uit ingestorte gebouwen kunnen halen. Er is geprobeerd iemand te redden, maar dat mislukte. De teams blijven zoeken naar mogelijke overlevenden, aangezien de overlevingskansen sterk afnemen na 3 dagen. Het team bestaat uit 64 mensen en 8 honden en blijft ongeveer 10 dagen actief. Ruim 1430 mensen zijn omgekomen, terwijl duizenden nog vermist worden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen, zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalen machtig, wat heerlijk.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Nadine Roos.
7: Welkom op het begin van jouw zondagmiddag. Dit is Weekend Vibes.

0: pingpongballetje heen en weer tikken. Kan maar één ding betekenen. Enrique Iglesias met zijn pingpongsong. Oftewel, do you know?
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Het is vandaag de grote dag van mijn event. Het is de eerste keer voor mijn leven dat ik een event organiseer. Het is een beetje spontaan ontstaan. Eigenlijk had ik al heel lang heel veel kleding in mijn kast liggen. In vuilniszakken zelfs, eigenlijk al om te doneren. Maar op de een of andere manier kwam het er gewoon niet van. En toen hoorde ik deze week de berichten over de situatie in Venezuela. Wij hebben een aardbeving gehad hier op Curaçao. Ik heb hem niet gevoeld. Dat voel ik me al heel raar om. Maar goed, hier heeft het dan ook niet zoveel schade aangericht als daar aan de overkant. Want in Venezuela, ik heb daar afgelopen weekend beelden van gezien, van stof dat van gebouwen begon af te komen, omdat het zo schudde. Gebouwen die gewoon volledig instorten. De hele airport is gewoon niet meer zoals hij was. Het is echt een heftige situatie, bovenop alles wat ze daar überhaupt al hebben. Dus zag ik daar ook berichten voorbij komen van Venezolaanse gemeenschappen die spullen inzamelen voor Venezuela, om die mensen daar een hart onder de riem te steken. Dat kan zijn houdbaar eten, maar dus bijvoorbeeld ook kleding. Morgen gaat er 's ochtends weer een boot naar Venezuela om al die spullen daarheen te brengen, om te helpen in de hardst getroffen regio's. En daarom organiseer ik vanavond een kledingruilparty. Je mag ook gewoon langskomen om spullen te doneren, houdbaar eten of gewoon kleren waarvan je zegt, weet je, het hoeft niet naar mensen hier te gaan. Ik wil gewoon dat het in één keer op die boot wordt gegooid, en als jij dat brengt, dan ben ik er al blij mee. Dat kan ook. Vanavond om 6:00 ben ik in Marie Pampoen bij het sportpark, het sportrek. Ik dacht, dat is perfect. Kan je namelijk gewoon je spullen aan ophangen. Dus neem ook wat kledinghangers mee als je wel mee wil doen aan de swap. Dan kunnen we daar alles prachtig uitstellen. En kunnen we daar uiteindelijk een mooi resultaat weer voor behalen voor de Venezuela en iedereen die daar getroffen is door de situatie. Zou leuk zijn als je erbij bent. Dus vanavond 6:00 Marie Pampoen voor de closed swap.

0: Love Fool. The Cardigans hoorden je bij Paradise. Is ook een leuk kledingstuk om mee te nemen zondag.
1: Paradise FM.
0: Ik had het net over mijn close swap party aanstaande zondag om 6 uur. Bent van harte welkom om daar langs te komen en te ruilen of om gewoon kleding te doneren die vervolgens maandagmorgen naar de Venezuela gaat. Maar ik ben benieuwd, wat is jouw weekend vibe? Wat ben je aan het doen? Ben je nog een beetje aan het bijkomen van de teleurstelling van de Blue Wave? Of ben je alweer overgestapt op een ander team? Laat het maar eventjes weten via 6751031. Heb je helemaal niks met voetbal en ben je blij dat het er allemaal op zit? Dat mag natuurlijk ook. Laat het maar even weten. Hoe ziet jouw zondag so far eruit? En natuurlijk ook, wat kan ik daarbij draaien om hem nog net iets lekkerder te laten klinken? Het stuur door via 6751031. Pharrell Williams is onderweg met Happy. Dat gaat je sowieso goed doen.

Heerlijk relaxte muziek op de meest relaxte middag van de week. Dit is jouw zondagmiddag met Paradise met Pharrell Williams en Happy. Zometeen meer fijne, relaxte muziek onderweg. David Bowie ga je straks horen, George Michael ook. En eerst, nou, relaxter gaat het ook niet worden dan dit. Something About You.

0: dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat, i recibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada carci fulje na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aia di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Fenmas. Of un voucher na valor di 1500 florin di betonindustrie brieven gaat. Pa' maas information visita Fenmas.com.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean regelt het. Achter de schermen,

0: David Bowie en China Girl bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Ik vertelde net al even over mijn speciale inzameling vanavond om 6 uur. Kun jij dus komen voor de clothing swap party. En alles wat er dan overblijft, en je mag ook komen met extra spullen, gaat naar Venezuela. En dat mag kleding zijn, mag medicijnen zijn, hulpkits. Van alles is daar nodig. Ik sprak daar gisteren ook over met Ariadna van Stichting Venex. Dat zijn Venezolanen hier op Curaçao, die zich dus nu op dit moment inzetten voor de slachtoffers in de getroffen gebieden door de ramp daar, de aardbeving, is namelijk een hoop aan de hand. Ik vroeg gisteren aan Ariadna of ze daar zelf ook familie had.
2: Ja, ik heb veel familie in Venezuela. En ook heeft mijn moeder een neef daar in Venezuela nu, die op dit moment onder het puin ligt.
0: Verschrikkelijk, jeetje.
2: Ja, ze hebben zijn vrouw en dochter wel gevonden, maar ze kunnen op dit moment hem nog niet vinden.
0: Het is onvoorstelbaar. Een situatie die wij ons gewoon niet eens kunnen voorstellen. Dat je opeens alles kwijtraakt. Ja, heb je ook andere verhalen gehoord over Venezuela op dit moment? Hoe gaat het er nu aan toe?
2: Ja, wat we horen en zien is echt heel zwaar. Er zijn hele gebouwen ingestort. Vooral in La Guaira en delen van Caracas. Mm-hmm. Er zijn families die nog op zoek zijn naar hun geliefden onder het puin. En veel mensen helpen met hun handen of met heel weinig materiaal, omdat er niet overal genoeg reddingsmateriaal is.
0: Nee, en daarom willen jullie natuurlijk graag helpen. We zijn in de buurt van Venezuela. En daarom gaat er een boot komen, hè? Wat hebben jullie georganiseerd?
2: Ja, wij zijn samen met Stichting Venex aan het werken. Dus wij zijn van Stichting Venex. En we werken samen met Stichting Caritas. Mm-hmm. We zijn hier op Curaçao aan het alle donaties aan het verzamelen en sorteren. En daarna worden de pakketten naar Venezuela gestuurd, zodat Caritas daar ter plaatse kan helpen met de verdeling naar de mensen en gebieden die het nodig hebben.
0: Ja, er is al een boot vertrokken, geloof ik, vrijdag. En dan maandag gaat er opnieuw een boot, hè?
2: Ja, en we zijn ook even met een vliegtuig airline aan het bespreken. Mm-hmm. Zij hebben ons gezegd dat ze per flight ongeveer 100 kilo's naar Venezuela kunnen brengen. Maar ze zijn nog even de logistiek daarvan aan het regelen.
0: Ja, nu hebben jullie natuurlijk heel veel spullen nodig om daar te kunnen helpen. Wat kunnen mensen allemaal doneren?

0: tekst is een beetje lang, maar ja. Spullen die heel dringend zijn. Medische spullen zoals eerste hulpkits, verband, steriele gas. Die soort dingen. Ook voor baby's en ouderen, babyvoeding, dus formule. Volwassensluiers, luiers, babysluiers. Die soort dingen zijn heel erg dringend nodig daar.
1: Dus als jij, ja, dit ben ik weer op dit moment live. Je hoorde Ariadna van Venex die gisteren sprak. Al die spullen zijn dus welkom in Sambiel. En mocht je denken, ik wil meedoen aan de Clothing Swap Party. Die is vanavond vanaf 6 uur. Dus kom naar Marie Pampoen, naar de sport area. Je zal er waarschijnlijk wel wat druk te zien. En ruilkleding, doneerkleding mag ook. Als je zegt, ik wil helemaal niet ruilen, voor ruilen komt huilen. Geef het maar gewoon meteen door. Dan gaan we dat ook regelen. Ja, als je houdbare spullen of andere dingen wil brengen, kan dat ook nog vandaag bij Sambiel. Daar is ook een inzamelingpunt van Stichting Venex. Laten we allemaal ons buurland een hart onder de riem steken met wat spullen die ze daar heel, heel, heel goed kunnen gebruiken. Zo meteen hoor je Robbie Williams bij Paradise. En eerst Pink. Dit is Beautiful Trauma. We

Robbie Williams en Feel bij Paradise. Zometeen tijd voor de tractualiteit. We gaan ons focussen op een nieuw team in de World Cup. Je mag alvast bedenken welk liedje past bij dat akkefietje. Eerst Shakira. Si

0: Ludo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: World Cup kijken?

0: Hij zit erin!
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

Zaakje. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Gefse Meteorologische Dienst DWD heeft een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten in Koszyn, nabij de Poolse grens. Dit is hoger dan het vorige record van 41,5 graden dat zaterdag werd geregistreerd. Het oude record uit 2019 stond op 41,2 graden. Ook in andere Europese landen zijn recent de hoogste temperaturen ooit gemeten. De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdag 660 Oekraïnse drones zijn onderschept. Een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De Russische strijdkrachten claimen vooruitgang aan het front en hebben twee gehuchten veroverd. UNICEF schat dat 1,8 miljoen mensen, waaronder 600.000 kinderen, humanitaire hulp nodig hebben na de zware aardbevingen in Venezuela op 24 juni. Ziekenhuizen in Caracas en de staten La Guaira, Carabobo, Aragua en Falcón hebben aanzienlijke schade opgelopen. Dit heeft gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kinderen. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort kort na het opstijgen. Bij de crash zijn 11 mensen omgekomen, waaronder 5 instructeurs, 5 leerlingen en de piloot. Het toestel, een Pilatus, was geregistreerd in Duitsland en vervoerde een groep verplegers die voor het eerst gingen parachutespringen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, reist naar de plaats van het ongeval. Een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft tijdens een bezoek aan Irak verklaard dat Iran verantwoordelijk blijft voor de straat van Hormuz. Dit volgt op vergeldingsaanvallen van de Verenigde Staten op Iran na aanvallen op schepen. Kuwait meldde 2 onderschepte ballistische raketten, terwijl in Bahrein schade aan een huis werd gerapporteerd. Araghchi benadrukte dat alleen Iran de zeestraat kan heropenen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
5: Terwijl wij als Curaçao afscheid hebben genomen van de World Cup, is Nederland nog niet klaar. Daarover zo meer in de tractualiteit.

vrije dagen. En ongetwijfeld hadden we er een gehad als de wedstrijd afgelopen donderdag anders was afgelopen. Maar in Mexico zijn ze er ook niet vies van. Morgen speelt Nederland namelijk tegen Marokko. Hè. We moeten toch onze zinnen verzetten op een ander team. Dus nou ja, gemakshalve kiezen we dan Nederland. En dan staan zij tegenover Marokko. Toch wel intense kwestie in Nederland. Want je hebt toch wel het gevoel, wie er ook wint, dan gaat toch een soort van chaos uitbreken daar in Nederland. Maar in Mexico zijn ze ook op alles voorbereid. De deelstaat Nuevo León, waar de wedstrijd plaatsvindt, die heeft volledig vrijgekregen. De regering daar heeft een nationale vrije dag uitgeroepen. Of in ieder geval een regionale vrije dag, om het zo maar te noemen. Dat omdat er 15.000 tot 20.000 Nederlandse supporters naar Monterrey afreizen voor de wedstrijd. En ze verwachten dus enigszins chaos, blijkbaar. Misschien daar ook wel. Want ik zeg, in Nederland gaat het misschien losbarsten. Maar misschien daar ook wel in Mexico, als de fans daar op elkaar clashen. In ieder geval spannend. Morgen weer een nieuwe WK-wedstrijd om ons op te focussen. Ik ben benieuwd welk liedje.

0: Mark Anthony en You Sang To Me bij Paradise.
1: Directualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ik had het er net over. We kunnen ons weer gaan focussen op een nieuw team. Morgenavond speelt Nederland tegen Marokko. En dat gaat plaatsvinden in Mexico. En niet alleen in Guadalajara of in Mexico-stad hebben ze besloten om daar vrij voor te geven. Maar ook in Nuevo León, de regio waar Nederland tegen Marokko gaat spelen. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn leuke suggesties binnengekomen. Onder andere van Michael.

Nou, wil je ook lekker meezingen? Dus stuur straks optie 1 naar 675-1031. We gaan ook door naar de suggestie van Mathilde. Die dacht aan Bruno Mars en de Lazy Song. Want het is een heerlijk dagje vrij die ze daar hebben uitgeroepen.

komt van Bob en die dacht aan Survivor en The Eye of the Tiger vanwege de strijd die daar gaat plaatsvinden. Een spannende strijd, morgenavond dus, maar nu ook al vandaag in de Tractualiteit. Welke van die drie wil jij helemaal horen? Optie 1, Mexico van de zangeres zonder naam. Optie 2, Bruno Mars met de Lazy Song. Of optie 3, Survivor met The Eye of the Tiger. Dat stuur door via 6751031. Eerst Yazoo en Don't.

hoorde je bij Paradise and One. We gaan kijken naar de uitslag van de Track to the Tide, want er kan ook maar één de winnaar zijn. Ik had het over de wedstrijd van Nederland en Marokko. Die plaatsvindt in Mexico. Nou, op verschillende plekken in Mexico is daardoor een vrije dag uitgeroepen. We doen het zelf hier op Curaçao graag, maar ook daar in de Centraal-Amerika zijn ze er niet vies van. Ik vroeg welk liedje past bij dat akkefietje. Het is niet geworden The Eye of the Tiger van Survivor. Ook net niet Mexico van de zangeres zonder naam. Het scheelde één stem, maar die is gegaan naar de Lazy Song van Bruno Mars. Dus die hoor je nu bij

0: paradisefm.cw.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
0: Paradise FM. Heel de dag uit volle
6: borst.
0: Nu, Nadine Ross.
6: En zometeen Jack Johnson en eerst Tina Turner. When the heartache is over. Paradise FM.

Een man van vele talenten. Jack Johnson hoorde je bij Paradise. And Better Together. Want naast een hele goede muzikant is hij ook een hele goede surfer. Hij heeft verschillende grote surfcompetities gewonnen. En daarnaast is hij ook nog een fantastische filmmaker. En ook dat doet hij nog steeds. Komt namelijk een nieuwe film van hem uit. Maar eigenlijk is hij in maart al uitgekomen. Surf Film Music heet hij. Nou, dat is ongeveer wat alles in zijn leven samenvat. Surfen, muziek en films. Mocht je benieuwd zijn naar die film, je kan hem op je YouTube volgens mij ook bekijken. En het gaat dus om de Jack Johnson Surf Film Music. Waarin hij teruggrijpt op zijn surfleven. Maar ook documentaire beelden, nieuwe reflecties op de surfwereld. En natuurlijk komt zijn fijne muziek daar ook in voor.

ruilfeestje. Mocht je niet willen ruilen, doneren mag ook. Ik ben daar bij het sportveld, dus de rekken, waar je dan ook makkelijk gezien alles kunt ophangen. Neem hangers mee als je interesse hebt in de ruil. Neem gewoon kleren mee als je graag wilt doneren. Ik hoop dat je er gezellig bij bent. En dan zien we elkaar straks. En anders, volgende week zaterdag, vanaf 12 uur ben ik er gewoon weer met een nieuwe editie van Weekend Vibes. En meteen hier Billy Joel en hier Shaggy. Dit is Angel.

0: Queen bij Paradise. I want to break free.
1: Paradise FM.
0: Daarmee ben ik al op het einde gekomen van de Weekend Vibes voor deze week. Maar ik hoop nog niet helemaal afscheid van jou te nemen. Want vanavond om 6 uur houd ik bij Marie Pampoen een speciaal inzamelingsevent voor Venezuela. Het is eigenlijk een clothing swap party. Dus een

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodríguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1.430. Meer dan 1.600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. De Duitse meteorologische dienst, DWD, heeft een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten in Koszyn, nabij de Poolse grens. Dit is hoger dan het vorige record van 41,5 graden dat zaterdag werd geregistreerd. Het oude record uit 2019 stond op 41,2 graden. Ook in andere Europese landen zijn recent de hoogste temperaturen ooit gemeten. De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdag 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De Russische strijdkrachten claimen vooruitgang aan het front en hebben twee gehuchten veroverd. UNICEF schat dat 1,8 miljoen mensen, waaronder 600.000 kinderen, humanitaire hulp nodig hebben na de zware aardbevingen in Venezuela op 24 juni. Ziekenhuizen in Caracas en de staten La Guaira, Carabobo, Aragua en Falcón hebben aanzienlijke schade opgelopen. Dit heeft gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kinderen. In een buitenwijk van Nancy, in Frankrijk, is een vliegtuigje neergestort kort na het opstijgen. Bij de crash zijn 11 mensen omgekomen, waaronder 5 instructeurs, 5 leerlingen en de piloot. Het toestel, een Pilatus, was geregistreerd in Duitsland en vervoerde een groep verplegers die voor het eerst gingen parachutespringen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, reist naar de plaats van het ongeval. Een onderzoek naar de oorzaak is gestart. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, een restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatrevent.
2: Exactement.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft tijdens een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdag 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De Russische strijdkrachten claimen vooruitgang aan het front en hebben 2 gehuchten veroverd. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1430. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. De Duitse meteorologische dienst, DWD, heeft een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten in Koschen, nabij de Poolse grens. Dit is hoger dan het vorige record van 41,5 graden dat zaterdag werd geregistreerd. Het oude record uit 2019 stond op 41,2 graden. Ook in andere Europese landen zijn recent de hoogste temperaturen ooit gemeten. UNICEF schat dat 1,8 miljoen mensen, waaronder 600.000 kinderen, humanitaire hulp nodig hebben na de zware aardbevingen in Venezuela op 24 juni. Ziekenhuizen in Caracas en de staten La Guaira, Carabobo, Aragua en Falcón hebben aanzienlijke schade opgelopen. Dit heeft gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kinderen. In een buitenwijk van Nancy, in Frankrijk, is een vliegtuigje neergestort kort na het opstijgen. Bij de crash zijn 11 mensen omgekomen, waaronder 5 instructeurs, 5 leerlingen en de piloot. Het toestel, een Pilatus, was geregistreerd in Duitsland en vervoerde een groep verplegers die voor het eerst gingen parachutespringen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, reist naar de plaats van het ongeval. Een onderzoek naar de oorzaak is gestart. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Hey, chi vuole i buoni di Momanche? Basta Carrefour e check tutti i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanche. Per sale per un momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e special match. Compra 3 o più e botai un ticket con chance per ganare premio tutta settimana. Così è facile per partecipare. Fans nang di banda arriba, di banda bow, binjoy e olla blu.
6: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na Van den Twil, Oiman, Changes Group y Beton Industry Brievengat y recibí bo sample digital con cada compra de 25 florin. Cada kaartje full na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero set de parts de Coiman. 25.000 Finmas. Of um voucher no valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievengat. Para mais informação, visita finmas.com.
7: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
8: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangenmenu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
7: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifrais. Rosé all day.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Hij zit erin!
1: Ontdek de toekomst van bonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: We've got it. Ook Zus en Zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïense drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1430. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. De Duitse meteorologische dienst, DWD, heeft een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten in Koszyn, nabij de Poolse grens. Dit is hoger dan het vorige record van 41,5 graden dat zaterdag werd geregistreerd. Het oude record uit 2019 stond op 41,2 graden. Ook in andere Europese landen zijn recent de hoogste temperaturen ooit gemeten. UNICEF schat dat 1,8 miljoen mensen, waaronder 600.000 kinderen, humanitaire hulp nodig hebben na de zware aardbevingen in Venezuela op 24 juni. Ziekenhuizen in Caracas en de staten La Guaira, Carabobo, Aragua en Falcón hebben aanzienlijke schade opgelopen. Dit heeft gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kinderen. In een buitenwijk van Nancy, in Frankrijk, is een vliegtuigje neergestort kort na het opstijgen. Bij de crash zijn 11 mensen omgekomen, waaronder 5 instructeurs, 5 leerlingen en de piloot. Het toestel, een Pilatus, was geregistreerd in Duitsland en vervoerde een groep verplegers die voor het eerst gingen parachutespringen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, reist naar de plaats van het ongeval. Een onderzoek naar de oorzaak is gestart. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Migudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
6: Je

Gracias. The best of 80s, 90s, and zeros.

0: in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace.

van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
3: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1430. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. De Duitse meteorologische dienst, DWD, heeft een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten in Koszyn, nabij de Poolse grens. Dit is hoger dan het vorige record van 41,5 graden dat zaterdag werd geregistreerd. Het oude record uit 2019 stond op 41,2 graden. Ook in andere Europese landen zijn recent de hoogste temperaturen ooit gemeten. UNICEF schat dat 1,8 miljoen mensen, waaronder 600.000 kinderen, humanitaire hulp nodig hebben na de zware aardbevingen in Venezuela op 24 juni. Ziekenhuizen in Caracas en de staten La Guaira, Carabobo, Aragua en Falcón hebben aanzienlijke schade opgelopen. Dit heeft gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kinderen. In een buitenwijk van Nancy, in Frankrijk, is een vliegtuigje neergestort kort na het opstijgen. Bij de crash zijn 11 mensen omgekomen, waaronder 5 instructeurs, 5 leerlingen en de piloot. Het toestel, een Pilatus, was geregistreerd in Duitsland en vervoerde een groep verplegers die voor het eerst gingen parachutespringen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, reist naar de plaats van het ongeval. Een onderzoek naar de oorzaak is gestart. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com. Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat het Russische leger zijn offensief in Oekraïne voortzet. Hij reageerde op een voorstel van Oekraïne om wederzijds af te zien van aanvallen met lange afstandsraketten dat Moskou beschouwt als een afleidingsmanoeuvre. Poetin benadrukte dat de Russische tegenaanvallen krachtiger en destructiever zijn dan die van Oekraïne. Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk te stoppen bij een nieuwe schending van het voorlopige akkoord. De oproep richtte zich tot de Iraanse president en het onderhandelingsteam. Recentelijke Amerikaanse aanvallen worden gezien als een schending van het akkoord dat een einde aan vijandelijkheden beoogt. Turkije heeft Israël scherp bekritiseerd na de erkenning van de slagpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide. Turkije noemt dit een politiek besluit om eigen misdaden te verbergen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder beschuldigd van genocide in Gaza en stelt dat Israël nu zijn gram wil halen. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide en wijst op de moord op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 en 1916. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïense drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1430. Meer dan 1600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
5: Coeurblue, let us surprise you.
6: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
7: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Hij zit erin!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat het Russische leger zijn offensief in Oekraïne voortzet. Hij reageerde op een voorstel van Oekraïne om wederzijds af te zien van aanvallen met lange afstandsraketten dat Moskou beschouwt als een afleidingsmanoeuvre. Poetin benadrukte dat de Russische tegenaanvallen krachtiger en destructiever zijn dan die van Oekraïne. Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk te stoppen bij een nieuwe schending van het voorlopige akkoord. De oproep richtte zich tot de Iraanse president en het onderhandelingsteam. Recentelijke Amerikaanse aanvallen worden gezien als een schending van het akkoord dat een einde aan vijandelijkheden beoogt. Turkije heeft Israël scherp bekritiseerd na de erkenning van de slagpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide. Turkije noemt dit een politiek besluit om eigen misdaden te verbergen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder beschuldigd van genocide in Gaza en stelt dat Israël nu zijn gram wil halen. Turkije ontkent dat er sprake was van genocide en wijst op de moord op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 en 1916. De Russische president Vladimir Poetin heeft op een partijcongres van Verenigd Rusland verklaard dat het land onder ongekende druk staat van een westerse elite. Hij beschrijft Oekraïners als een stormram in de oorlog tegen Rusland. Poetin meldde dat er vrijdagmorgen 660 Oekraïnse drones zijn onderschept, een van de grootste droneaanvallen tot nu toe. De aanvallen richten zich op de olie- en gassector. Sinds de dubbele aardbeving afgelopen week in Venezuela zijn 33 mensen gered die onder het puin vastzaten. Interim-president Delcy Rodriguez meldt dat er nog honderden vermisten zijn. Een oppositiewebsite spreekt zelfs van bijna 50.000 vermisten. Het dodental staat op 1.430. Meer dan 1.600 buitenlandse reddingswerkers zijn aangekomen in Caracas en La Guaira. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Refort. De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink

0: 31 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: moda. Te lo dije.
1: Ja, toen was ze nog springlevend. Ja, die Celia Cruz. Wat een figuur toch ook, hè, in de salsa-wereld. La Reina de la Salsa, zo werd ze genoemd. Ze overleed in 2003 en liet dus ontzettend veel herinnering achter. Haar laatste presentatie moet wel zijn geweest in Argentinië. Tot de dag van vandaag hoor je haar muziek regelmatig, zeker in de Zuid-Amerikaanse landen. Maar ja, je weet het, Celia Cruz die heeft echt zoveel gedaan in de salsa-wereld. Je zou er gewoon makkelijk uren mee kunnen vullen. Kijk eens aan, 7 uur geweest. Hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Bovendien, de zon schijnt nog steeds. We zitten inmiddels in de langste dagen van het jaar. Maar het wordt steeds maar korter dan aan december toe. Zover zijn we dus nog lang niet. Bombini, welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente. Je werd het gezelligste programma op zondagavond. Dat allemaal natuurlijk via Paradise FM. In de komende 2 uren mag ik dus muziek draaien en ik voeg er altijd bij een aantal leuke Latino hits. Maar verder natuurlijk ook heel veel ritmo.
2: It's the weekend and this is David Arisa.

Ritmo de la Noche, Rhythm of the Night, muziek van corona. Ja, de singer heeft het lang en breed gemaakt voor de nare coronaperiode. Dus het was een behoorlijke hit. En vanavond nog eventjes heerlijk terug met inderdaad corona, Rhythm of the Night. Corona, ja, dat is iets ronds, maar in het papiamento had corona twee betekenissen. Soms zeiden de vrouwen tegen de mannen, mi corona douche. En dat betekent gewoon weg, mijn lieveling. En dan zei de vrouw altijd tegen de man wanneer de man dus iets moest gaan doen. Bijvoorbeeld afwassen of boodschappen doen. Iets waar de man in principe geen zin in had. Maar dan met mi corona douche. Dat hielp altijd. Ja, tegenwoordig trappen de mannen dus niet meer in. Hey zeg, welkom dan weer in een spiksplinter nieuwe ambiente. Hoe is het met je? Hoe loopt jouw domingo in la noche? Alles goed? Blij weer om jou als luisteraar te hebben. Hou jij van Latijns-Amerikaanse muziek? Nou, ik heb best wel veel voor je vanavond. Gemixt met, ik zei het al, met alles erop en eraan. Dan nu een lekkere hit van José Feliciano. Tijdje niet van hem gedraaid, dus nu vanavond wel. Hier is dan Let's Find Each Other Tonight.

0: De originele is niet van hem, maar heeft er wel iets leuks van gemaakt. Vind je niet? Muziek uit 1984. José Feliciano, beter bekend als El Ciego Maravilloso in het Spaans. Let's find each other tonight. Helemaal aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is hij geboren in de plaats Lares. En Lares ligt in Puerto Rico. Zijn lievelingsinstrument, ja, misschien raad je het al, is natuurlijk de akoestische gitaar. Vanaf kinds af aan kon hij dat al spelen. José Monserrate Feliciano García, zijn volledige naam, zingt voornamelijk in het Spaans, maar heeft ook een aantal hits in het Engels. Zijn allergrootste hit, ja, we hebben nu geen quiz, maar je mag het raden, is natuurlijk... Feliz Navidad! En over een paar maanden wordt het ding nog een keertje veel gedraaid. José Feliciano is inmiddels 80 jaar.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.

0: Tot zover de muziek van Leonie Torres uit Cuba samen met Huayna. Todo el mundo bailando. Jij toch ook? Je luistert naar Ambiente Yaya en mijn naam is David Ariza. En ik presenteer het wekelijks Ambiente op Paradise FM tussen 7 en 9 uur. Zoals gewoonlijk gaat het programma ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio in Rotterdam. Je kent inmiddels de contactpunten van Paradise FM. Laat ik het toch nog even voor de zekerheid vertellen. En dat is 675-1031 voor alle reacties. Maar wil je alleen reageren op dit programma op dit moment? Dat kan. Doe dat inderdaad op 521-1010. Denk erom, dat is alleen dus voor dit programma. 521-1010. Laat weten wat je dus van Ambiente vindt. Voordat ik de volgende single draai, en dat is in enkele seconden, wil ik even iedereen bedanken voor de reacties op dit programma. En dat is onder andere Johnny Geisberta. Johnny Geisberta, bedankt voor het appen. En hetzelfde history is ook voor Adelva Dirks. Adelva Dirks, bedankt voor het appen en ik wens je nog een heerlijke avond. 5404, hallo, ben je er? Bastiaan Hollander. Hallo, Bonocci. Bastiaan zit helemaal in Landhuis Sebastiaan in Bannebo. Komt Paradise FM daar een beetje goed door? Dat zal wel, anders hebt hij niet. Hé, hey, zeg beste vrienden en vriendinnen, masje dankie.
1: Het is weekend. Ambiente.

Rapido. Ja, zo is het inderdaad. Dit stijl van merengue was in de jaren 80. Conjunto Quisqueya, Suavecito. Muziek uit 1984. En over Suavecito gesproken, daar gaan we gelijk dus inderdaad nu even iets aan doen. Want zondagavond vraagt af en toe ook wel een beetje onrust. En dat geef ik je nu. Hier is Bryan Adams, Heaven.

Wij hebben het over Pink samen met Alan Walker. Natuurlijk Try. Ja, je luistert naar Ambiente. Dit is Paradise FM uit volle borst. Wij gaan naar Puerto Rico. Inmiddels is hij 75 jaar. Hij is begonnen met muziek maken in 1966. Werkte heel veel samen met Héctor Lavoe, een figuur belangrijk in de salsa-wereld, zeker in de jaren 70 en de jaren 80. Hij componeert muziek, zingt ook en beheerst verschillende blaasinstrumenten. Onder andere de trombone, de baastrombone en ook de trompet. Verschillende hits dus heeft hij gemaakt in de jaren 70 en de jaren 80. Waar heb ik het over? Ik heb het over Willy Colón. Ja, met de langste salsa-single voor dit uur. Hier is La Murga de Panamá. Een lied gewijd dus duidelijk aan Panamá.

0: William Anthony Colon Roman. Dat is zijn originele naam, maar beter bekend gewoonweg als Willy Colon. Geboren in New York City, later is hij verhuisd naar Puerto Rico. En daar maakte hij heerlijke muziek uit de jaren 70 en de jaren 80. Je hoorde vanavond een lied gewijd dus aan Panama, La Murga de Panama.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Oei oei oei, wat kan een zondagavond toch heerlijk zijn, hè? Dat heet genieten. En daar heb je helemaal recht op. Daarvoor heb je een weekend, hè?
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

één van de mooiste hits die ze ooit hebben geproduceerd, meer in de jaren 70. Chicago met If You Leave Me Now. En dat weet ik nog heel goed, want het was namelijk het eerste LP, Longplay, zoals het vroeger heette, LP Longplay, die ik ooit heb gekocht. Ja, van mijn zakgeld. En een pick-upje, een draaitafel, die kreeg ik van een leraar. Ja, dat ding wou hij dus niet meer hebben, dus hij vroeg aan mij van, wil je het hebben? En ja, ik had natuurlijk nog geen pick-up, dus het moest wel een AP gekocht worden. En het was in de Chicago 10 destijds. Zie je wel, dat weet ik nog allemaal gewoon weg uit mijn hoofd. En nu ik dat weer hoor, als kind zijn de destijds leuke keus geweest. Zo zie je maar weer, hè? Muziek roept altijd een hele hoop herinneringen op. Domingo en la noche. Ja, ja, Paradise FM met ambiente tot 9 uur. Nu een lokale productie. Hier zijn de jongens van Caché, Bonnie en Clyde.

Een ritmo combina. En dat allemaal nog in het Nederlands. Hoe vind je dat nou? Caché Royal Tadal. Caché met Bonnie en Clyde. De jongens wonnen in Nederland, maar hebben natuurlijk in Aruba, Bonaire en Suriname grote hits gemaakt. En Bonnie en Clyde hoort er ook bij. De jongens maken dus muziek in Nederland, speciaal dus voor Aruba, Bonaire en Curaçao. Zijn dus hier regelmatig geweest, maar nog nooit hebben ze meegedaan in het Tombofestival. Misschien wordt het wel tijd. We zitten inmiddels in de mooiste periode van het jaar, juni en juli. Misschien besef je dat op dit moment niet, maar over een paar maanden denk je van, hey, verdaad joh, inderdaad, een mooie periode moet er zijn geweest. De FIFA-periode. En wat Curaçao dus heeft gepresteerd, toch wel fantastisch, hè? Hele hoop mensen hadden het in ieder geval...

Zo en zo. Zometeen muziek uit de jaren 80 van Darren Hall en John Owens met Man Eater. Met andere woorden, mannen, kijk uit, want zij is heel gevaarlijk. Komt eraan over een minuut of vier, maar eerst even Dido. Hier is Thank You.

0: Manager. Precies 10 hits hadden ze hier op Curaçao. Een andere, I Can Go For That en One On One. Die moet je allemaal kennen. En natuurlijk ook die ik juist heb gedraaid.
1: Ambiente.
0: 8 uur in de diepe avonduren. Het tweede gedeelte moet nog komen, dus hou je vast. Maar dit kan nog net voor de klok van 8. Becky G, hablamos mañana.